0: Zolang je mij betaalt, is alles grappig. Ja? No freestyle for free no more. Ik zie jullie bij de volgende.
1: Joehoe!
2: The biggest stars, you'll hear them all.

0: Black Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: De invloed van gospel hoor je nog steeds terug bij artiesten als Beyoncé, Kanye West en Alicia Keys.
1: Hip-hop, R&B en Afro-music.
2: Talk about black excellence.
1: It's Black Music Month on Galaxy Radio.

0: We are Galaxy Radio.
1: This is culture.
2: Small, it ain't no secret, so be it, so be it.
3: I'm from the block, baby. It's me, baby. Ain't the world turn against me, who I got, baby.
2: Small, when I was born, grandmama could see it. I be Bentley driven and very strategic.
4: I put the hood on my back. I put your face on the shirt. If you put my name in your rap, the streets to the cage out there.
3: I don't need a rich nigga, just somebody that can make me feel safe.
2: So be it.
0: Dropping another playlist loaded with the biggest bangers.
5: Ik heb zoveel meegemaakt. Mijn hood stories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
6: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Blacknet Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom. Zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extince en Case. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom wordt de money in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigger breken kapot, maar die shit heeft me wel gemaakt. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer yo, lieve heer, het spijt me. Maar ze laat kanker uit, bellen voor Witty. Ze vinden hem toch eens gewone gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck is mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst, relationships gefaked. Certified lover, boy, net Drake. Nokia, ik was een fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking heet. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin. Wie is Maxima? Huh? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie, ik poets met water en dreft in die gouden kroon die bling. What is your life like? Largan fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten, night night. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn. What is your life like? Lotta pull-ups en drive-bys. Kijken op naar de shooters, robbers, en de wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Coco te voert in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk, veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met een shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
7: Kan toch niet?
6: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken, want die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom zo nooit meer tegen, dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma. Want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Met check nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Neem jij maar de titel koning punchline. Want ik heb er weinig aan. Daarmee kom ik geen fucking land uit Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigger is een hele waslijst. Als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn.
5: What is your life like? Lot of gun fights and knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life, jij wil niet als mij zijn.
6: What is your life like? Lot of pull-ups and drive-bys.

0: I can't do this anymore.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Who the fuck is you? Who the fuck is you?
2: Black Music.
3: Dr. Dre, geboren als Andre Romel Young op 18 februari 1965 in Compton, Californië, wordt gezien als een van de belangrijkste architecten van moderne hiphop. Niet alleen als rapper, maar vooral als producer, ondernemer en talentontwikkelaar veranderde hij de complete muziekindustrie. Dre begon zijn carrière in de jaren 80 als DJ bij de electrogroep World Class Wrecking Crew, maar brak wereldwijd door als lid van de legendarische rapgroep N.W.A. Samen met Eazy-E, Ice Cube, MC

0: Chronic uit. Een album dat hip-hop voorgoed veranderde. Dre introduceerde hierop de beroemde G-funk sound. Langzame funkbeats, zware basslines, synthesizers en laid-back flows geïnspireerd door Parliament Funkadelic. Tracks als Nothing But A G-Thang, Let Me Ride en Dre Day groeiden uit tot wereldhits.
1: Damn, that shit was dope.
0: Zijn grootste hit blijft Still D.R.E. featuring Snoop Dogg. De iconische pianoloop, geproduceerd samen met Scott Storch, groeide uit tot een van de bekendste hip-hop beats ooit. Ook

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: DJ's waren oorspronkelijk de helden van hip-hop. Zonder draaitafels, geen rapmuziek zoals we die nu kennen.
3: Black, right? Yeah.
4: This is Galaxy Radio.
3: Okay. Hey, black on black, black.
2: Music.
4: Black music sounds like this.
2: June is Black Music Month.
5: Hey, what I'm doing?

0: for hip-hop, afro, R&B, and dancehall music.
1: Check it, check out the
2: music.
1: Next.
3: More hip-hop, R&B, afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
0: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

liepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten, die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes.

0: Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Hip-hop begon met vier elementen. DJing, MC'ing, breakdance en graffiti. Het was meer dan muziek. Het werd een complete culture.
3: Black Music.
4: It's Black Music Month on Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden. Onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt die daarna op de grond viel. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Helmoes overleed afgelopen donderdag. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk live presenteerde. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Mayday Monday!
5: This is where the biggest stars come to play.
2: Everybody's
6: here. Everybody's right here.
5: We are Galaxy Radio.
4: That's right, top of the morning, top of the morning, the first of the month, first of June, first of a brand new week, man. Hello, good morning, hello. Orion is on the way talking about Love Me Not. Well, first, man, we got some Cho in here featuring RKM with the Baddies Anthem. Speaking of Baddies Anthem, man, like I said, it is the first of the month and of, it's all about the black music this month, and we definitely gonna celebrate that heavy. We definitely gonna be celebrating that loud here at Galaxy, all right? So all month of June, you're gonna be hearing a lot of extra talk about the black music, all right? So, let's pay close attention, because it's Black Music Month.
6: Black Music.
3: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
0: Our Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
7: It's a new day.
8: I'm up early, I'm never late.
0: This is Galaxy.
9: What's up? It's Lil TJ.
10: What's up? It's 21 Savage.
11: It's Vito, baby.
12: What's up? What's up? What's happening?
13: What's up? It's Smoree.
14: What up? It's your boy Lil Durk.
15: Hey, say what's happening, man. It's T.I.P. T.I., man. You understand that?
0: We are

0: Aka Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Black Music.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Afrobeat-legende Fela Kuti gebruikte muziek als protest en inspireerde de moderne afro-sound.
6: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
7: This is the Galaxy Morning Marathon.
8: Wake up in the morning.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden, onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, die daarna op de grond viel. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Helmoes overleed afgelopen donderdag. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk live presenteerde. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: It's your number one station for hip-hop and R&B with the kid DJ Richie Styles. What's good with it? What's good with it?
6: This is where the biggest stars come to play.
7: Everybody's
8: here. Everybody's right here.
6: We are Galaxy Radio.
5: That's right, we are Galaxy Radio, man. No doubt about that. That's the truth. Let me see what I got for you, man. Welcome to the 7 o'clock hour, first and foremost. Down South is on the way. That's by Trap Dricky. Or Dicky, sorry. And K-Glock. But first, Kevin is coming through featuring Roxy Decker with Yay Hep May. Huh? Top of the morning to you. If you're just waking up, if you're just checking in, you know what to do.
0: We are Galaxy.
9: Please wake up. Please wake up. Wake up.
10: This is A Boogie with the Hoodie.
11: What it do? It's your boy Baby Jesus, aka the Baby.
12: Bless up. It's DJ Khaled.
13: What's up, guys? This is Post Malone.
14: Hey, what's the deal? It's Ty Dolla $ign.
15: It's Young Thug.
16: Hi, it's Lil Nas X.

0: Top of the morning. It's your number one session for hip hop and R&B with the kid DJ Richard Styles. Everyday, all day vibes. Look out for some Burner Boy that's loading up in a little bit for you. Talking about City Boys. We also got some Kiba on the way for you. Talking about I love it, okay? You already know, man. I'm going to hit load and it's coming.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: She's a very freaky girl. Been all around the world. Take you out the Chanel, get any bag that you want.
3: It was all a dream.
4: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
5: May I kick a little something for the G. Cause ain't nothing but a G thing, baby.
6: Black Music Month on Galaxy Radio.
5: Hell yeah.
7: And you don't stop.
8: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
9: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
10: Black music.
11: Drake, geboren als Aubrey Drake Graham op 24 oktober 1986 in Toronto, Canada, is zonder twijfel een van de meest invloedrijke artiesten van de 21ste eeuw. Hij groeide op in een multiculturele omgeving in Toronto en werd opgevoed door zijn moeder nadat zijn ouders op jonge leeftijd uit elkaar gingen. Zijn vader was drummer en werkte samen met verschillende soul- en funkmuzikanten, waardoor muziek al vroeg een belangrijke rol speelde in zijn leven. Zijn grote doorbraak kwam in 2009 met de mixtape So Far Gone. De single Best I Ever Had werd een enorme hit

is zonder twijfel One Dance. Het nummer betekende een belangrijk kantelpunt voor Afrobeats en dancehall in de wereldwijde popmuziek. Binnen Black Music Month kan Drake worden gezien als de artiest die hiphop definitief het streamingtijdperk binnenleidde. Hij veranderde niet alleen hoe muziek klinkt, maar ook hoe muziek wordt geconsumeerd. Zijn invloed

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. In zowel Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op vanwege een tekort aan ambulances om alle slachtoffers te behandelen. De organisator van de Groningse marathon benadrukt dat het utopisch is om te denken dat er niets kan gebeuren als tienduizenden mensen tegelijk sporten. Op de A4 vlakbij de grens met België heeft een dodelijk ongeluk plaatsgevonden. Volgens de politie gaat het om een fatale aanrijding met een persoon. Over de exacte toedracht zijn nog geen details bekendgemaakt. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden, onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio. You know the station. On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: Welcome to the 8 o'clock.
4: Only positive energy and good vibes. All the biggest stars are here.
6: Positive.
4: Another hour with all the hits. We are Galaxy Radio. Galaxy
5: Radio. That's right. We are Galaxy Radio. Noano Noano featuring MCs on the way. Talking about Waka Waka. Kalani, where you at, girl? Because, you know, they want you to fold some stuff. So go ahead, man. Kalani's coming through to fold it, okay? Top of the morning to you. Welcome to the 8 o'clock. Look out for your Monday Mayday motivational quote. That's coming up in a little bit. Top of the morning.
6: We are Galaxy.
7: Brand new day. Brand new day with my crew, with my crew.
8: Non-stop hip-hop.
9: Me, myself, one-third, Quavo.
10: This is Travis Scott.
11: Let them know.
12: Migos in the building.
13: What up, it's your boy DJ Mustard.
14: Hey, yo, this is Cardi B.
15: What's up, this LMA.
16: Turn it up, this is Future.
6: We

0: Aanstaande zaterdag bij Fleva in Jaïrs een interview met Elda Sensei van de Artifacts.
1: Here comes the man who Fleva in here.
0: En die ken jij onder andere van deze absolute classic. En nog veel meer doopnis hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: We are. Yo. Your daily playlist provider.
4: You know his name.
3: We are Galaxy Radio.

0: Coca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: De 808 drummachine veranderde black music compleet. Vooral in hip-hop, trap en R&B hoor je die diepe bas nog steeds terug.
4: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
5: This music here is therapy.
4: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.
6: Every day when I wake up.
7: Wake up.
8: The Galaxy Morning Marathon. Weekdays from 6.
9: Hey, what's up? This is Chris Brown.
8: Chris Brown, obvious.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Tijd en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit kan worden. En dat is die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken naar de beurs en de hype is nu al enorm. Particuliere beleggers proberen massaal alvast aandelen te scoren voordat de officiële handel begint. Maar dat kan alleen nog via dure en ingewikkelde omwegen. In Nederland is er eigenlijk maar één manier om nu al aan SpaceX aandelen te komen en dat is via cryptobeurzen. Bij marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden. En dat komt door de drukkende warmte. In zowel Amersfoort als Utrecht moest volgens de veiligheidsregio iemand worden gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op vanwege een tekort aan ambulances om alle slachtoffers te behandelen. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk Live presenteerde. Menno Helmoes is 64 jaar geworden. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht weg was. Vorig jaar gebeurde ook al iets dergelijks. Een bezoeker in hetzelfde museum had toen ook een banaan van het kunstwerk op. Bewakers hebben toen snel een nieuwe geplaatst. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: Welcome to the 9 o'clock hour with the kid DJ Richie Styles, Tony Q!
5: Hey, you! Get out of that lazy bed and start your day. Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
6: Good morning vibes and bangers are definitely on the way, man. Some Ira Star coming through with the commas. But Cho and Zoe with the talat. Huh? Talat, talat, talat. Welcome to the 9 o'clock. What's good with it? What's good? What's good?
7: Let me bring you back.
8: Bring it back.
9: Bang to the hip-hop.
7: Turn the music up.
5: More hip-hop. More R&B. More Afro. More for the culture now on Galaxy Radio.

0: ready to rock.
1: Stay awake with Richie and Tony. With Richie and Tony.
2: Man, which stories they stop and never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
3: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Blacknet Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta, brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom. Zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extinction en Case. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom moet ik me niet in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigger breken kapot, maar die shit heeft me wel gemaakt. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer yo, lieve heer, het spijt me. Was al uit kanker uit, belde voor Witty. Ze vinden hem toch eens gewone gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck was mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked. Certified lover boy net Drake. Nokia, ik was een fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking heet. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin. Wie is Maxima? Huh? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie. Ik poets met water en dreft in die gouden kroon die blinkt. Uh-huh. What is your life like? Largon fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Night night.
4: Night night.
3: Ben in de streets. Maar moet ook een family guy zijn.
4: Peter.
3: Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn.
4: Nah.
3: What is your life like? Lotta pull-ups en drive-bys. Kijken op naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Coco te voert in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit

0: uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met een shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
1: Kan toch niet?
0: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken. Maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen. Dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma. Want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Mijn chick nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Heb jij maar de titel Koning Punchline? Want ik heb er weinig aan. Daarmee koop ik geen fucking land. In Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigger is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn.
2: What is your life like? Laat ik al fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life, jij wil niet als mij zijn.
0: What is your life like? Laat de pull-ups en drive-bys. Kijken op naar de shooters, robbers en de wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn.
3: It's Galaxy in the Morning Zone. Richard Styles, Tony Q. Loading them up for you. Lucky One is on its way. Shavante and Cleaner John is here also at the after party. Hold on, man. I want to get to that after party. Let's go.
4: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
5: Behind my house is an after party.
6: It was all a dream.
7: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Yeah. Juni is Black Music Month op Galaxy. So good. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
8: Sipping on gin and juice.
9: May I kick a little something for the G's.
10: Yours.
9: Cause ain't nothing but a G thing, baby.
11: Black Music Month on Galaxy Radio.
12: Hell yeah.
13: And you don't stop.
14: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
15: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
16: Black Music Month.
7: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
17: Black Music Month. Fact.
7: Dancehall had grote invloed op de flow van moderne rappers. Snelle ritmes en melodische delivery komen rechtstreeks uit Jamaica.
18: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
19: Black everything.
18: We play all your favorite black music artists and music.
3: Wake up and smell the coffee.
6: Wake up fresh.
1: Hey, you keep telling all your friends about me. Yo.
6: With Richie and Tony in the morning. This is the Galaxy Morning Marathon.
5: Behind my house is an after party.

0: marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
0: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. In de gevangenissen wachten veel mensen op een plek in een kliniek, maar die zitten vaak vol. Tegelijkertijd kunnen uitbehandelde patiënten de klinieken niet verlaten, omdat er geen geschikte vervolgplekken voor ze zijn. Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit wordt, en dat is die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken naar de beurs en de hype is nu al enorm. Particuliere beleggers proberen massaal alvast aandelen te scoren voordat de officiële handel begint, maar dat kan alleen nog via dure en ingewikkelde omwegen. In Nederland is er eigenlijk maar één manier om nu al aan SpaceX aandelen te komen en dat is via cryptobeurzen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, waarna ze op de grond valt. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht weg was. Vorig jaar gebeurde ook al iets dergelijks. Een bezoeker in hetzelfde museum had toen ook een banaan van het kunstwerk op. Bewakers hebben toen snel een nieuwe geplaatst. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Yeah, you know the station.
6: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
6: On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
6: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
6: 24 hours a day.
7: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Wes.
8: Een goed begin vandaag, het begin van de maand, het begin van de week. Het is 1 juni vandaag en dat betekent dus West of Galaxy Radio van 10 tot 12 uur vandaag. Het is Black Music Month hier bij Galaxy Radio. En we gaan zo meteen tracks voor je draaien. Out the Window komt eraan, Kehlani en Russian.
6: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: கேலானி ஹோடிய Out the Window.
1: Black Music Month.
2: Black Music Month. Fact.
0: Het is Black Music Month hier bij Galaxy Radio. We eren de artiesten die een grote bijdrage leveren en een groot onderdeel zijn van de Black Music Culture. Waaronder dus ook Kehlani, die haar inspiratie haalt uit artiesten zoals Lauryn Hill, Erykah Badu en Brandy. En daardoor ontwikkelde ze haar sound. Maar hoe die sound ooit ontstaan is, is best wel een lang verhaal eigenlijk. In ieder geval een mooi verhaal. Ooit begon Kehlani als danseres. Ze wilde graag professioneel danseres worden. Ze groeide op in Oakland, California en ging daarna de Oakland School for Arts, waar ze vooral ballet deed en moderne dans. Helaas voor Kehlani kreeg ze een knieblessure op jonge leeftijd en daardoor was dans niet meer iets wat ze kon nastreven. Ze gooide de focus op zingen en toen ze ongeveer 14 jaar was, werd ze gevraagd voor de band pop/R&B-band Poplife. Het was vooral eigenlijk veel pop. En dat was eigenlijk haar grote start in de muziek. Die groep ging eigenlijk alle podia's langs en deed zelfs mee aan America's Got Talent in 2011 en eindigde als vierde. Daar viel Kehlani extra op omdat ze de leadzangeres was, maar ook de enige vrouw in die band. Juryleden zeiden al toen meteen, zij heeft solo veel potentie. En daar hadden ze gelijk in. Nou, na de show ging de groep eigenlijk een beetje uit elkaar vallen. Ze kregen problemen door management, contracten en Kehlani ging door een moeilijke tijd heen. Ze werd zelfs een periode dakloos en sliep bij vrienden op de bank. Uiteindelijk zette ze wat solo muziek op SoundCloud, waardoor ook het nummer Anti-Summer Love. En dat trok het aandacht van Nick Cannon, die haar hielp met haar studiotijd en een appartement in Los Angeles. Nou, vanaf daar ging haar solo carrière best snel omhoog en gooide ze de mixtape Cloud 19 op SoundCloud. En dat was eigenlijk haar grote doorbraak. Ze ging viral en nu kennen we dus Kehlani als de artiest. Hoe ze nu is, één van de grootste R&B-artiesten. Eigenlijk misschien wel van de wereld. Kehlani dus, die onderdeel is van de Black Music Culture, die we de hele maand lang hier eren tijdens de Black Music Month hier bij Galaxy Radio. Kehlani dus, die je hoorde met het nummer Out the Window. Dat betekent dus dat wij de muziek eren hier bij Galaxy Radio. En ik ga jou een hele hoop muziek voorschotelen straks. En ik heb er ook een hele hoop klaarstaan. De komende 2 uur met Wes op Galaxy Radio ga ik jou je werkdag doorhelpen en jouw werkdag beter maken. En zometeen, heftig man komt eraan, Idali, naar Big Pun. Still not a player. Hier bij Galaxy Radio.
3: We are Galaxy Radio.
4: I do it for the streets.
5: That's right.
3: Where all the biggest stars come to play.

0: songs, and many more.
1: Just vibing
2: out.
1: Every day on Galaxy.radio.
2: Galaxy.
1: So stay tuned.
3: Ja, het is een paar minuten en dan is gewoon de hele talk over pauze. Ja, ik vond het wel heel heftig.
4: Babaka die is 1600. Schatje, ik ben echt niet 100. Ik zeg maar tel op.

0: man. Heftig, heftig.
1: Misschien heb je een heftige werkdag vandaag. Misschien heb je een heftige dag of een heftige week voor de boeg. Heftig man hoorde je dus. Sid Ali hier bij Galaxy Radio. Mocht het nou zo zijn, ga ik jouw werkdag of misschien wel je werkweek een stukje beter maken. Met alleen de beste muziek hier bij Galaxy Radio. Zometeen heel veel muziek voor je. En ik ga je zo meteen vertellen welke dat gaat zijn. In ieder geval gaan we een klein beetje in die throwbacks. A Tribe Called Quest komt eraan de War Tour naar 21 Savage hier. A lot.
2: We are Galaxy. The sound of a culture.

0: A Tribe Called Quest hoorde je, A War Tune, 1993. Lang geleden. Dat is meer dan 30 jaar geleden. Maar nog steeds is de impact van deze artiesten enorm groot. En hebben de nieuwe artiesten van deze tijd ook heel veel inspiratie gehaald uit die artiesten dus. A Tribe Called Quest hoorde je dus. Zometeen nog een artiest waar we heel veel inspiratie uit halen. Tupac komt eraan, zometeen Hail Mary. Ja, Don Toliver, Second Hand, hier bij Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Aka Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Black Music.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Chris Brown combineerde zingen, dans en performance tot een complete entertainmentstijl.
5: You can hear it in the music.
6: For the culture, for the music.
7: Let the music tell it.
8: Hey, yo.
9: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
10: This is where the biggest stars come to play.

0: inderdaad.
1: Hail Mary hoorde je, Tupac bij Galaxy Radio. 1998, wat een gouden tijdperk was trouwens in de hiphop. Zometeen gaan we naar nieuwe muziek. Camila Cabello komt eraan samen met Drake, Hard Uptown. En zometeen dus Young Allens nog bij Galaxy Radio.
2: Hey, what it do?
3: What up, y'all? It's your girl, Nicki Minaj.
4: DJ Khaled.
5: What's up, it's Herb.
6: Hey.
7: This is where you'll hear the biggest. Galaxy Radio. Galaxy Radio.

You're the back of the club hier bij Galaxy Radio. Daarvoor die Young Allens. Laatste bericht. En je hoorde Camila Cabello, Hard Up Town, samen met Drake. Mocht er nou een track bij zitten waarvan je denkt, dit is mijn favoriete track. Heb jij geluk gehad en hebben we hem al gedraaid. Zo niet, stuur dan zeker door wat jouw favoriete track is. Of misschien wel jouw favoriete working track.

0: check out
1: the music
2: next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was dit alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Baalkade in Nijmegen. Er werd al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. In de gevangenissen wachten veel mensen op een plek in de TBS-kliniek, maar die klinieken zitten vol. Tegelijkertijd kunnen uitbehandelde patiënten de klinieken niet verlaten omdat er geen geschikte vervolgplekken voor ze zijn. Ze hebben vaak nog zorg nodig, zoals opvang voor mensen met een verstandelijke beperking. En bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden en onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen die zijn afgegaan. En de ravage is groot. Op foto's is te zien dat meerdere gebouwen door de klap volledig in puin liggen. Het weer nog. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt op meer plaatsen de zon door. Het blijft droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
5: Het is 11 uur geweest. Het is maandag nog steeds. 1 juni, het begin van jouw maand en het begin van jouw week. Het is Black Music Month hier bij Galaxy Radio. We eren de Black Music Culture. Zometeen nog heel veel muziek voor je. Frenna komt eraan. Girls Wanna Have Fun en J-Hus. Gold ga je horen. Beste R&B, hip-hop en afro-bangers.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.
6: Always zero fugazi, bad man too, Bobasabi. Stop, but no one be like me. Pass me my baggy, life is too short, make up on enemies.

CK hoorde je, Wahala hier bij Galaxy Radio. Zometeen nog Era Star, Where Do We Go? En zometeen gaan we jouw favoriete working track draaien. Die je mocht insturen via 085-029-4x2. En ik ga je zometeen vertellen welke track gekozen is. Na Chris Brown, Angel Numbers komt eraan.

0: Aanstaande zaterdag bij Fleva in Jaïrs een interview met Elda Sensei van de Artifacts.
1: Here comes the man who Fleva in here.
0: En die ken jij onder andere van deze absolute classic. Dit en nog veel meer dopeness hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: This is a Galaxy throwback.
4: Hit them with the classic, better pay attention.
3: We are

Hey Rastaudie, where do we go? Wat een heerlijke plaat is dat. Maar even iets anders. Jouw favoriete working track. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Die track waarvan jij weet, daardoor wordt mijn werkdag beter. Daardoor wordt mijn werkdag eigenlijk gewoon een stukje relaxter. Even een kleine pauze tijdens die drukke dag vandaag. Tijdens een drukke maandag aan het begin van je maand en het begin van je week. Ik kreeg eentje doorgestuurd. Deze is, die is eigenlijk voor iedereen wel geschikt. Mannen, vrouwen, voor iedereen die de track kent. Ook de mannen die hem stiekem eigenlijk wel leuk vinden. En we gaan hem voor je draaien. Speciaal Veronica die hem doorstuurde. Olivia Dean komt eraan. Man, I need. This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: It was all a dream.
1: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Yeah. Juni is Black Music Month op Galaxy. So good. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
2: May I kick a little something for the G's? Cause ain't nothing but a G thing, baby.
3: Black Music Month on Galaxy Radio.
2: Hell yeah.
4: And you don't stop.
5: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip hop to R&B and everything in between.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Black Music Month.
1: Tams werd geboren in Lagos en brak internationaal door via Wizkid's Essence. Haar unieke stem, soulvolle stijl en alternatieve producties maakten haar een van de belangrijkste nieuwe stemmen uit Afrika. Ze werkte samen met Drake, Beyoncé en Future. Tems

0: Niet Olivia Dean, de favoriete werkplaat van Veronica. En je hoorde Beyoncé samen met Jay-Z, Deja Vu.
1: Black Music Month. Black Music Month. Fact.
0: Ja, Beyoncé wilde eigenlijk al sinds ze klein was performer worden. Haar ouders merkten al meteen, zij heeft talent voor zingen en dansen. Maar ze deed dansles, deed mee aan schooloptredens en trad constant op in lokale wedstrijden in Houston. Toen ze ongeveer 8 à 9 jaar oud was, kwam ze in een meidengroep terecht genaamd Girls Time. Deed mee aan Soul Search, een grote talentenjacht in Amerika. Alleen helaas verloren ze. Daarna begon ze bij Destiny's Child. Nou ja, samen met die groep gingen ze enorm veel oefenen. Extreem veel oefenen, zang, harmonieën en dans. En daardoor werden zij steeds groter en groter. Kregen hits als Say My Name, Survivor, Bills, Bills, Bills. Maar daarna dacht Beyoncé toch wel, ik ga solo. Niet per se omdat ze dat wilde, maar vooral omdat zij opviel. Ja, haar stem was gewoon meer opvallend. Ze schreef mee aan muziek, had een sterke stage presence en producers wilden gewoon met haar werken. Ja, uiteindelijk ging ze dus solo. En daar kwam dus de naam Queen Bee eigenlijk uit. Ze had enorm veel impact op muziek, performance en dus black culture. Ze had een nieuwe standaard voor live performances, choreografie. Ze combineerde R&B, pop, hip-hop, soul en house op hoog niveau. Haar visuals, haar tours, haar vocalen worden eigenlijk gezien als bijna perfect voorbereid. En ze heeft records gebroken, namelijk één van de artiesten met de meeste Grammys ooit. Miljarden streams en dus gigantische world tours zoals bijvoorbeeld de Renaissance Tour. Beyoncé dus, de Queen Bee. En van Beyoncé, de Queen Bee, gaan we door naar Doechii en SZA. Zometeen, Girl Get Up. Na deze What You Saying, Lil Uzi Vert bij Galaxy Radio. En straks dus voor jou de lunchbreak mix die jouw lunchpauze leuker gaat maken.

Ochi, Sese, hoorde je Girl Get Up. Hey, zometeen is het tijd voor de lunchbreak mix voor jou om jouw lunchpauze leuker te gaan maken. Pak alvast even die boterhammen uit je tas, want het is zometeen dus tijd daarvoor. Lekker eten met heerlijke muziek van Galaxy Radio. Je hoort bij morgen weer van 10 tot 12 uur. Ik geef een stokje door aan Sydney Cracker. Tot morgen. I run the streets. Yeah, we are Galaxy. 1, 2, 3. Yeah.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was dit alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Baalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Yeah, you know the station.
6: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
6: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go.
6: 24 hours a day.
7: Okay, let's go.
8: Galaxy.
5: Get your hands up.
9: Hands up.
10: Yeah.
6: Relax.
5: Go.
6: And

0: Polka.garden.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Black Music
3: Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika. Om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
3: Rihanna bracht Caribbean invloeden naar de wereldtop. En combineerde dancehall, pop en R&B moeiteloos.
4: This thing right here is our thing.
5: Hey. Put your hands up.
6: Do it right now. Go.
4: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
7: When it comes to putting in work.
4: Serving that hip-hop, afro, and dancehall for your lunch break.
6: Who that?
4: Here is DJ Sydney Gregor, life on the Galaxy

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 PM. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Het Amerikaanse leger heeft de afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Baalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sedak.
7: Goedemiddag, het is alweer 1 uur, so you know what it is. Mijn naam is Lucinda Sedok hier op Galaxy Radio, speciaal voor jou. Every day, we gaan gelijk van start. Ik heb een lekker throwback, Cypressil die langskomt. Insane in the brain, we beginnen met 5.
8: Testing. 3, 2,
9: yeah, we right back, right back, back at it.
10: This is,
11: it's on again, come on.
10: Galaxy.radio.

weet niet wat het is met dit weer. Weet je, behalve dat ik een maandagdip heb, ik mis gewoon het lekkere weer, het hete weer. Dat is zo raar van Nederland. Hè? Het kan zo 26 graden worden, 27 graden en dan voor je het weet stil 19 en 18. Maar zo word je dus ziek, man. Maar ja, hoe dan ook, ik sleep je er doorheen met die maandagdip. Ondanks dat het niet zo warm wordt, we maken het heet hier in de studio. Ik ben trouwens ook weer naar de bioscoop gegaan, dus ik geef je zo meteen weer een review over een film. Maar dat is zo meteen. Titom staat voor jou klaar. Heerlijke throwback uit 1996, Tupac. Ach, it's a shame. Ik had hem nog wel live willen zien, maar helaas. Maar die hoor je zo meteen. We beginnen met Lijpen, featuring Frenna, London. Hey, this is you, Galaxy.

liepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten, die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes. We

0: ik ben dus naar de bioscoop geweest en hierbij mijn review. Weet je, misschien hou je helemaal niet van de bioscoop. Misschien kan je het gewoon thuis streamen, I don't know. But, de film Obsession. I liked it. Het is een horrorfilm. Het gaat over een jongeman die niet zo populair is. Hij heeft een beste vriendin waar hij helemaal verliefd op is. Op een gegeven moment raakt ze wat kwijt. Hij gaat naar een soort spiritual winkel. En hij ziet daar een soort van reep. En die reep geeft aan, hè, het heet een One Wish Candy Bar or Bar. En er wordt gezegd, make a wish en dan moet je het breken. Uiteindelijk is zijn wish, ik wil dat die chick gewoon helemaal weg van mij wordt. En ik kan je zeggen, hij krijgt daar spijt van. Crazy. Dus weet je, alleen dat gezegd hebbende, denk ik wel dat je een beetje nieuwsgierig bent geworden. Ik moet zeggen, ik vond het een goede film. Dus hou je van horror? Heb je lang geen goede horror gezien? Net als hè, dat ik niet gezien heb. Ik zou zeggen, ga naar Obsession. And you're gonna like it. En laat me even weten. Ik ben benieuwd. Misschien heb je het al gezien, hè? Stuur mij gewoon een berichtje via mijn Instagram, Lucinda Sudok. We gaan door. Dan Tolliver heb ik voor je klaar liggen. Ook Lumidee uit 2003. Ja, man. Never Leave You. Ja, als je die niet kent, ja, dan ben je te jong. But I know you're gonna like it. En we beginnen met Blast Chosen.
1: Who's that providing the sound?
2: This is Galaxy Radio. One of a kind. This is where you hear the biggest stars.
3: Galaxy.
4: Yo, what's up? It's Blast.
5: Hey, this is

0: culture. Yeah. Juni is Black Music Month op Galaxy. So good. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app. On gin and juice. May I kick a little something for the cheese.
1: Cause ain't nothing but a G thing, baby.
2: Black Music Month on Galaxy Radio.
3: Hell yeah,
4: and you don't stop.
5: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip hop to R&B and everything in between.
6: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
7: Black Music Month.
0: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
8: Black Music Month. Fact.
0: Aaliyah gaf R&B in de jaren 90 een mysterieuze, futuristische sound. Samen met producer Timbaland.
9: Black, right? Yeah. This is Galaxy Radio.
10: Okay. Hey, black on black, black
9: music. Black music sounds like this.
11: June is Black Music Month.

0: going on? This is Drake.
1: 21 Savage.
2: This is a
0: Galaxy.
3: Run it back to

0: pies. Every other night another movie getting made.
1: En het mag gezegd worden, het is alweer juni, man. Ain't that crazy? Het gaat zo freaking snel. Het gaat zo snel, man. We zitten gewoon al in juni. Is best wel raar als je erover nadenkt, hè? Hoe snel dat gaat. Voor je het weet heb je alweer je kerstboom klaarstaan. Trouwens, heb jij je kerstboom opgeruimd? Want ik weet dat er gewoon nog mensen zijn die sowieso nog een kerstboom thuis hebben staan. Mijn buurvrouw die heeft gewoon nog kerstlichtjes. En ik begrijp, het staat wel gezellig. Maar nee. Nee, haal het weg, vrouw. Haal het weg. En stroom is duur, hè? Maar ja, hey, weet je, if she like it,

0: Nerven. Zo, lieve mensen, mijn tijd zit er voor vandaag alweer op. But you know what it is. Morgen ben ik er weer van 1 tot 2 hier op Galaxy Radio speciaal voor jou. Blijf gewoon luisteren naar Galaxy en ik spreek je morgen. Bye bye.
1: Show love to those timeless records.
2: Turn back, turn back.
1: To the classic. Dropping another official Galaxy throwback.

0: check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085-744-4774. 085-744-4774.

0: is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. Het politieke conflict in Hongarije tussen premier Magyar en president Sulyok is geëscaleerd. Magyar eist dat Sulyok zou aftreden, maar een gesprek vanmorgen bij het presidentieel paleis leverde niets op. Magyar kondigde aan binnen een maand de grondwet aan te passen om de president te kunnen ontslaan. De parlementsvoorzitter neemt intussen de presidentiële taken over. Het selectieproces voor een nieuwe bestuursvoorzitter bij Heineken is nog gaande. De ambtstermijn van topman Dolf van der Brink als voorzitter van de Raad van Bestuur eindigde op 31 mei. Een opvolger is nog niet bekendgemaakt. Verdere details over het verloop en de afronding van het selectieproces zijn niet beschikbaar. En het Amerikaanse leger heeft afgelopen zaterdag en zondag aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe. Hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: We back. Rolling 10 joints in a row.
4: Do it.
6: Back inside that hip hop and R&B.
7: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
6: Light them up.

0: Aanstaande zaterdag bij Fleva in Jaeers een interview met Elda Sensei van de Artifacts. Here comes the brand new flavor in here. En die ken jij onder andere van deze absolute classic. Dit en nog veel meer dopeness hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: Time to set it off!
3: 10 joints in a row.
4: You're inside 10 joints in a row.
5: Commercial free.
6: Tell me how that sound.
3: On Galaxy Radio.
7: 6 in the morning, police at my door. Fresh Adidas squeak across the bath.

0: A Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Black Music.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Dancehall, amapiano en afrobeats groeien steeds dichter naar elkaar toe. Wereldmuziek klinkt daardoor internationaler dan ooit.
5: Black Music.
6: It's Black Music Month on Galaxy Radio. Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B and Afro favorites. 24/7 on digital radio, online and on our free radio app. Free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio.
7: At galaxy.radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 PM.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige C.A., verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door toedoen van A. Advocaat Geert-Jan Knoops krijgt een voorwaardelijke schorsing van 4 weken van de Raad van Discipline Amsterdam. Het tuchtcollege verwijt hem dat hij een cliënt in een zedenzaak niet schriftelijk heeft gewezen op risico's bij het wijzigen van een verklaring. Ook declareerde Knoops buitensporig veel geld vooraf een kostenraming te verstrekken. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag, met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We back. Rolling 10 joints in a row.
3: Do it.
5: Back inside that hip-hop and R&B.
6: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
5: Light them up.
7: How am I supposed to let you go?

from the Dan Kostucky and from me, myself,

0: It was all a dream.
1: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB

0: kick a little something for the G. Cause ain't nothing but a G thing, baby.
1: Black Music Month on Galaxy Radio.
0: Hell yeah.
2: And you don't stop.
3: It's the time to uplift the voices that shape the world, from hip hop to R&B and everything in between.
4: Werk op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
5: Black Music.
6: Alicia Keys werd geboren als Alicia Augello Cook op 25 januari 1981 in Harlem, New York. Ze groeide op in Manhattan onder begeleiding van haar moeder en kwam al op jonge leeftijd in aanraking met klassieke muziek, soul en jazz. Alicia begon op haar 7e met pianoles en bleek al snel een uitzonderlijk muzikaal talent te hebben. Eind jaren 90 werd ze ontdekt door producer Clive Davis, die haar tekende bij J Records. In 2001 brak Alicia wereldwijd door met haar debuutalbum Songs in a Minor. Het album werd een gigantisch succes en verkocht wereldwijd miljoenen exemplaren. Door haar succes werd Alicia Keys al snel gezien als een van de belangrijkste nieuwe stemmen binnen moderne R&B. Na haar debuut bleef Alicia succesvol met albums als The Diary of Alicia Keys, As I Am, Girl on Fire en Keys. Haar muziek draaide vaak om liefde, kracht, zelfvertrouwen en maatschappelijke thema's. Ze combineerde soulvolle vocals met pianospel en sterke songwriting. Een van haar grootste internationale hits werd No One uit 2007. De track groeide uit tot een wereldwijde nummer 1 hit en wordt nog steeds gezien als een van de grootste R&B-songs van de jaren 2000. Ook tracks als If I Ain't Got You, Empire State of Mind met Jay-Z en Girl on Fire groeiden uit tot moderne classics. Qua invloed behoort Alicia Keys tot de artiesten die moderne R&B opnieuw muzikaliteit en authenticiteit gaven. Inmiddels heeft Alicia Keys wereldwijd meer dan 65 miljoen platen verkocht en 15 Grammy Awards gewonnen. Haar combinatie van soul, piano en moderne R&B maakte haar tot een van de meest gerespecteerde artiesten van haar generatie.

0: Get more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verder op en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2% in april. Nieuwe fabrieksorders stagneerden nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige CZA, verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door toedoen van A. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
5: En het is weer maandag. Althans, de maandag is bijna voorbij. Dat is wel lekker, want je gaat richting je vrije maandagavond. Tot 7 uur, Boss B hier op Galaxy. Zometeen Russian en Ro Alejandro, 21 Savage. Maar eerst Kalani en Out the Window. Zit je daar klaar voor? Mooi, dan zet hem even keihard.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.
6: What up, it's Kehlani.
7: Baby!
6: And this is my new song.
7: Out the window.
4: Kehlani, Out the Window, here on Galaxy.

0: Are things better or worse the second time around? Can we really do anything more than once? More than once? More than once?
1: Ik denk dat dat kan, minister Freeman. Ja. En ja, zijn dingen de tweede keer beter dan de eerste keer? Nou, soms wel. Weet je, ik vind bijvoorbeeld als je eten maakt en je bewaart dat voor een volgende dag, dan is het net even lekkerder, vind ik. Maar dat komt misschien omdat de smaken dan beter intrekken. Dus ja, ik kan daar positief op antwoorden op deze vraag. 21 Savage en Metro Booming met Running, daarvoor Russian en Raw Alejandro en Pongo. En de nieuwe single van Kalani heet Out the Window. Tot 7 uur, Busby hier op Galaxy. Ook vandaag gaan de lijnen weer open op 085-029-4x2. 085-029-4x2. Ik wil het straks even hebben met je over verkeersboetes.
2: Galaxy. Hold on, wait. This is where the biggest stars come to play. This is Chris Brown and you're listening.

Heathen en I'll Be Good. En daarvoor Headband met de nieuwe hit. Vooral in Amerika grote hit op dit moment. Dat heet de Boo. 085-09-24-4x2. Dat is ons telefoonnummer. Je kan ook WhatsApp of een voice memo achterlaten. Elke middag gooi ik er even een onderwerp in. Gewoon als gesprekstof. En vandaag wil ik het hebben over verkeersboetes. Want ja, die gaan natuurlijk weer omhoog. En niet een klein beetje. Bijvoorbeeld het boetebedrag van handsfree bellen is sinds 2015, dus in 10 jaar tijd, met 87% gestegen. 87%. En denk je nou bij jezelf, weet je, dat kan allemaal best wel een beetje minder, want dan ben je niet de enige die dat denkt. Onder andere de Raadkamer, Raad van State, CJIB, ministers. Iedereen denkt er zo over van, het kan best wel een beetje minder, want het boetebedrag dat overstijgt bijvoorbeeld de inflatie. Maar het staat ook niet meer in verhouding met echte criminele activiteiten zoals mishandeling bijvoorbeeld. Daar krijg je tegenwoordig minder straf voor dan weet je, een telefoon vasthouden in je auto. Dus ja, de minister van Financiën die zegt, weet je, het kan allemaal niet een beetje minder, want dan klopt onze staatsbegroting niet. Daar wil ik even over praten, want ik heb daar een speciale theorie over. Dus heb je een mening, laat het weten via 085-029-4x2. 085-029-4x2. Kan het een beetje minder of denk je bij jezelf? Nee hoor, gewoon verhogen, want met een telefoon achter het stuur is gewoon not done.

0: Molly en Tyla en Bunnyco. En daarvoor Tyga met Fade It. Blijf luisteren. Zometeen een Galaxy Throwback van Notorious B.I.G. The Everyday Struggle. We hebben er allemaal mee te maken. En T.I. komt voorbij met zijn nieuwe single. Die heet Mr. Him.
1: Soca Garden. The ultimate day party. June 28th from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden. The road to Rotterdam Summer Carnival, June 28th in Mamarazzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: From your car radio to your phone.
4: Everywhere we go.
5: Go!
3: Download the free Galaxy Radio app.
6: You get it anywhere.
7: And keep the music going.

0: I gotta tell them people Mr. Hem is here.
1: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Mr. Hem is here.
1: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Mr. Hem.
2: Let je het maar even weten, Mr. Hem is hier. T.I. is een nieuwe single en daarvoor een Galaxy throwback van Notorious B.I.G. en The Everyday Struggle. Een throwback die je de hele dag hoort op ons spin-off kanaal. Dat is Galaxy Throwback Radio. Je kan het ontvangen via DHB Plus in Noord-Holland en in Flevoland. Of via onze gratis downloaden app. En die vind je in de App Store en de Google Play Store. Nou, verkeersboetes. Laten we daar eens over praten. Want ja, €485 gaat een verkeersboete kosten als je bijvoorbeeld betrapt wordt met een telefoon in je hand achter het stuur. Nou wil ik even vooropstellen dat ik vind dat dat sowieso niet kan, hoor. Ik bedoel, ik rij vaak over de Nederlandse wegen heen en je ziet het echt al van een kilometer afstand of iemand aan het appen is of op zijn telefoon bezig is, omdat hij dan meestal 3 rijstroken pakt. Ik zeg ook altijd, je hebt voor die andere rijstroken belasting betaald, dus waarom zou je ze niet nemen? Maar dan moet je dat wel even zonder een telefoon achter het stuur doen. Want dat is namelijk levensgevaarlijk. Het merendeel van de ongelukken gebeurt namelijk door een telefoon achter het stuur. Omdat je dan gewoon je focus niet hebt op het verkeer. Maar goed, dat is de discussie dus niet. De discussie is namelijk, moet dat zo knijterduur zijn? €485 namelijk voor een verkeersboete staat niet in verhouding met bijvoorbeeld een veroordeling die je krijgt wegens mishandeling. En zelfs het CJIB heeft zich nu uitgesproken dat het niet in verhouding staat, want het ontstijgt namelijk de inflatie. En een verkeersboete voor bijvoorbeeld bellen achter het stuur met de telefoon in je hand is maar liefst 87% duurder geworden in 10 jaar tijd. En 125.000 Nederlanders zitten in extreme schulden alleen al door verkeersboetes. Maar goed, ik denk bij mezelf, misschien moet ik dit omdenken. Want omdenken, dat is tegenwoordig super populair. Alles moet je omdenken, weet je, je moet out of the box moet je gaan denken. Iedere marketeer zal tegen je zeggen, je moet omdenken. Dus ik denk bij mezelf, laten we het eens een keer omdraaien. Een verkeersboete, let op wat ik zeg, een verkeersboete is goed. Want als jij namelijk een verkeersboete weet te scoren, draag je alleen maar bij aan het gezonder maken van onze economie in Nederland. Onze minister heeft gezegd, verkeersboetes die kunnen niet lager, want dan klopt namelijk de landelijke begroting niet meer. Dus als jij een verkeersboete scoort, draag je eigenlijk bij aan de economie van dit land. Je doet namelijk een duit in het zakje in namelijk onze financiën, onze overheidsfinanciën. Met andere woorden, als je dus altijd netjes rijdt, hè, en je scoort geen boetes, denk daar maar eens even over na. Ben je eigenlijk asociaal bezig en draag je dus eigenlijk niks bij aan ons land? Dat noemen ze omdenken. Wat vind jij ervan? 085-029-4x2. Moeten die boetes alleen maar omhoog? Of hebben we echt de grens wel bereikt en moet het gewoon naar beneden? 30% zegt het CIB, dat zou normaal zijn. Wat vind je ervan? 085-029-4x2. Ik drop maar even de bommetje, hè?
3: Yeah. About to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah.

0: Toezi was dat. And the truth to be told. Ja, ik ben daar voorstander van, want de waarheid moet altijd naar boven komen. Daarvoor DJ Tunes en Wizkid met One Condition. En Trobi met KA en de nieuwe single samen met Jade Lauren. Die heette Hoog hier op Galaxy. Zometeen op 5 en meer bangers. 085-029-4x2. Ik heb net een bommetje gedropt over de Nederlandse verkeersboetes. Wat vind je daarvan? Ben je met mijn stelling, ben je het eens of ben je het oneens? Ik heb wel iets losgepeuterd, want er komen behoorlijk wat reacties binnen. Laat het weten via 085-029-4x2. Spreek je zo!
1: Hey, what's up? This is Chris Brown.
2: It's Usher.
3: Scoochie!
4: This is where the legends meet the new class.
5: It's Ace Spice. It's Lotto.
6: This is a
7: Galaxy, home for hip-hop, R&B, Afro and dance.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Stefan van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group. Dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tank onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenzen aan internationale piraterij. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verder op en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2% in april. Nieuwe fabrieksorders stagneerden nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti en van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee en ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
10: Ja, ja, ja, you know the station.
11: This is Galaxy Radio.
10: You know the station.
11: On FM and digital radio.
10: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
11: This is where the biggest stars come to play.
10: Let's go!
11: 24 hours a day.
4: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
12: Het is 5 uur geweest. Ja, laat ik lekker optimistisch zijn. Alweer een uurtje dichter bij het weekend. En we moeten nog de hele week. Heet tot 7 uur Boss B. Ik heb zometeen Joe en KM voor je. Baby Keem komt eraan met Kendrick Lamar. En de nieuwe single die heet Good Flirt. Maar eerst Ira Star. Where do we go?
13: This

Baby Keem en Kendrick Lamar. En de nieuwe single hier op Galaxy, die heette Good Flirt. Daarvoor Cho en KM en de Betty Anthem en Arvestar met Where Do We Go. Het vorige uur dropte ik even een bommetje over de verkeersboetes. En ja, het is wel een bommetje met een licht sarcastische ondertoon. Dus neem het niet al te serieus. Maar ik wil toch even dat het als spraakwater wordt gebruikt. Je kan bellen via 085-029-4x2. Ik zei namelijk, tegenstaatje van omdenken. Als je dus geen boete scoort, dan draag je dus niet bij aan de economie. En ben je in principe dus asociaal. Want ja, weet je, verkeersboetes die gaan niet meer om de verkeersveiligheid. Het gaat namelijk om de begroting te dichten. Dat heeft onze minister van Financiën namelijk zelf gezegd. Dus weet je, draag je niet bij aan de overheid. Omdat je dus bijvoorbeeld geen verkeersboetes rijdt. Dan ben je dus in principe asociaal. Dat was de stelling van vandaag. Je kan erop reageren via 085-029-4x2. 085-029-4x2. Ik ben reuze benieuwd wat je van mijn stelling vindt. En van die enorme torenhoge boetes die er vanaf volgend jaar aankomen. 485 euro als je je telefoon in je handen houdt. En er komen ook steeds meer van die focusflitsers bij. Dus de kans dat je gepakt wordt is

0: Chief Keef, Love Sosa. En daarvoor de nieuwe van Yves Laurent. Die heet Mufaya hier op Galaxy. Je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Nou, onderwerp van vandaag is dus het bijdragen aan de Nederlandse economie. In vorm van verkeersboetes. Want onze minister heeft namelijk gezegd dat verkeersboetes er zijn om de begroting te dichten. Dus daar doe je het dus voor. Dus dacht ik bij mezelf, weet je, even omdenken. Dus als je dus niet hard rijdt, je hebt geen telefoon in je handen, je maakt geen verkeersovertredingen en je hebt dus geen boetes, dan ben je eigenlijk asociaal. Want dan draag je dus niet bij aan onze economie. Dat was mijn manier van omdenken. Tom aan de telefoon. Tom, wat vind jij ervan?
1: Jouw omdenken is wel heel extreem. Maar je hebt wel een beetje gelijk. Als de politiek al toegeeft dat het helemaal niet meer gaat om verkeersveiligheid, dan is een boete eigenlijk gewoon een belastingmaatregel.
0: Ja, dat is inderdaad zo. Althans, dat vind ik ook, ja, weet je. Want dan is het dus gewoon in principe een verkapte belasting. Marco, ben je daar?
2: Ja, Marco hier. Als je je netjes aan de snelheid houdt en die telefoon niet gebruikt, kost het je ook geen geld.
0: Ja, maar daar gaat die discussie dus niet om. Het gaat erom dat als je geen boetes hebt, dat je dus eigenlijk asociaal bent. Daar gaat het om. Toch?
2: Ah, zo. Ja, dan maar asociaal. Maar ik geef mijn geld liever aan iets anders uit. En daarbij, we betalen al genoeg belasting.
0: Inderdaad.
3: Aanstaande zaterdag bij Fleva in Jair is een interview met Elda Sensei van The Artifacts. Here comes the man who Fleva in here. En die ken jij onder andere van deze absolute classic. En nog veel meer dopeness hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
4: Booms, booms, you know what I'm saying?
5: This is where the biggest stars come to play.
6: Downtown trying to go to Soul City.
7: G-Pop, all we know is red rum, red rum, red rum.
6: Right, let me see you do it.
7: Big Draco, come up by the sketch.
6: Blue face, baby. Me.
8: My house. When I grow up, I'm gonna buy me a house.
6: Let's do it, right, do it.
5: We are Galaxy Radio.
9: Download our free radio app now.

0: Nieuwe single van Dan Tolliver, E85. Travis Porter daarvoor met Bring It Back. En Offset en Ghana met Different Species. Dit is Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Nog niet zo lang geleden was hij in de studio. Ik heb het over Dummy. Samen met FJ heeft hij een nieuwe plaat uit. Die heet Pretty Girls en Allo. En die hoor je zometeen.
1: It was all a dream. De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hip-hop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
2: Sipping on gin and juice. May I kick a little something for the G. Cause ain't nothing but a G-thang, baby.
3: Black Music Month on Galaxy Radio.
2: Hell yeah.
4: And you don't stop.
5: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.

0: Makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
1: More music you came for.
2: Black.
1: Boss B is back on.
2: Keep you coming back.
1: Here on Galaxy Radio.

0: Het was de doorbraak voor Tyla. En alle kindjes stonden deze plaat mee te zingen. Niet wetende dat de tekst best discutabel is. Hè? Make me hot, make me water. Denk ervan wat je van deze tekst wil denken. Je hoorde Tyla en Travis Scott met Water. En daarvoor Dummy en FJ met Pretty Girls en Allo. Ja, ik was vandaag met een sterk staaltje omdenken bezig. Als je dus verkeersboetes schrijft, dan draag je eigenlijk bij aan de samenleving. Je draagt namelijk bij aan het spekken van de staatskas. En je zorgt ervoor dat de begroting in Nederland klopt. Als je dus geen boetes schrijft, dan ben je dus eigenlijk asociaal. Want dan draag je niet bij. Dat was de stelling van vandaag. En er komt nog een reactie binnen.
1: De overheid heeft een aparte manier van rekenen. Dus je rekent op een inkomstenbron die er misschien niet gaat komen. En als de opbrengst dan minder is, noem je het verlies.
0: Ja, dat is inderdaad een hele sterke. En ja, de overheid doet dat wel vaker. Want weet je, ook met die afpakregel met criminelen hadden ze gerekend vorig jaar geloof ik op 800 miljoen wat er binnen zou komen. Wat ze van die criminelen zouden kunnen afpakken. Dat is niet gelukt. En ja, de minister schreef het dus weg als verlies. Want ja, die 800 miljoen die was eigenlijk al in de begroting was die opgenomen. Ik vind het een aparte manier van denken. Maar goed, ik ben niet de overheid. Toch? Hè? Nou goed, laten we de stelling besluiten. Als je iets anders wil laten weten aan mijn 085-029-42-2 lijnen blijven openstaan, heb ik Bruno Mars voor je. I just might. Oh.

Yo! Man put two in a spin is bang the

0: Vanmiddag om 3 uur moest onze minister laten weten namelijk of hij het komen van Kanye aan banden kon leggen. Juridisch gezien was dat niet mogelijk, want Nederland heeft zich te houden aan Europese regelgeving en konden we dus de komst van Kanye niet verbieden. Terwijl dat in andere landen wel kan, want in andere landen is er een andere uitleg van de Europese regels. Maar nu heeft het overleg, ik geloof Joods, wat is het? Een organisatie heeft namelijk gezegd dat de minister dus tot 3 uur de tijd had om een uitspraak erover te doen. En als dat dus een uitspraak was die dus door die organisatie niet als de uitspraak werd bestempeld, dan zou een gang naar de rechter zou dus mogelijk zijn. Dus we weten nog niet of die nou wel of niet komt. Kanye hoorde je samen met Travis Scott in Faller. Hey, ik spreek je zo meteen na 6. Blijf luisteren.
1: It's about that time.
2: Hip-hop.
1: Get it first.
2: Hip-hop.
1: Get it first. Right here.
3: This is new feature music.
1: Another new joint.
3: Right here.
1: Right now.
3: New music.
1: On Galaxy.

problemen, leer met fouten dealen. En mijn gebed het liefst op tijd, hoef niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. Hey, wat is love en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt. Ik was

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 p.m.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan en werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Iran staakt de communicatie met de Verenigde Staten totdat een volledig staakt het vuur in Gaza en Libanon wordt afgedwongen. Dat liet Iran via een bemiddelaar in Pakistan weten vanwege het aanhoudende geweld in Libanon. Ondertussen intensiveerde Israël afgelopen weekend zijn militaire operaties in Libanon, waarbij het noordwaarts oprukt en Hezbollah-doelen aanvalt. Stefan van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group, dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tank onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenzen aan internationale piraterij. Het weer nog tot slot. Vanavond is er een afwisselend zon en bewolking met droog weer in het hele land. Wolkenvelden drijven aan vanuit het westen. Vannacht neemt de bewolking weer toe. Eind van de nacht kan er regen vallen en de temperatuur schommelt tussen de 14 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: This is where the biggest stars come to play.
3: Everybody! Turn it up, turn it up.
4: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
6: Sleep je door de maandagavond file heen hier op Galaxy met lekkere muziek. Chavante en Kleine John zometeen met After Party. Ira Star komt eraan met Kama's. Ik heb Lil Twist voor je met Lil Wayne en Addict. Maar eerst Dave and Tams en Rain Dance.
1: We are Galaxy.
7: Ladies and gentlemen,
8: yeah, now I'm back.
9: Turn it up.
7: Music up loud.
1: We are Galaxy.
7: Welcome me back.
1: We are Galaxy. Let's go.

Kleine John en Chavante met After Party. Vanavond tussen 7 en 9 uur veel aandacht voor Nederlandse muziek in de nieuwe aflevering van Pass the Aux. En ook vanavond weer een freestyle sessie. Ik zal even kijken wie degene is. Jeezy is vanavond degene die de freestyle sessie gaat geven bij Wout in Pass the Aux. Je hoort het tussen 7 en 9 uur. En vanavond natuurlijk vanaf 11 uur onze eigen nachtkoningin. Dat is Rosa G in Rosa's World. Ze neemt je mee de nacht in. Zo ziet de avond eruit hier op Galaxy. Zometeen Drake en Passion Fruit en Trap Dicky. Maar eerst Asaki en

trying to think of the right thing to say.

0: Waarom meer een whisket? Dat gaat prima samen. Samen met Brent Faiyaz, Peace of My Heart. Daarvoor Trap Dickie en Down South Drake met Passion Fruit. En Asaki met Forgiveness. Straks heb ik onder andere de We sleep je door de file minimix voor je. Ik heb de nieuwe single van Kablack. Oh nee, we doen een oudje. Melrose Place. En Sex Room, en dat is ook een oudje. Die is van Ludacris en Trey Songz. Die hoor je zo meteen.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Razzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Hey, hip-hop, I hope you know my song.
3: Hello,
1: we are Galaxy.

Melrose Place van Kablak. En die zat volgens mij afgelopen, wat was het, vrijdag nog in het lijstje van 5 bij Maxi. Onze eigen street A&R in Echo Losjes on Air. Dat was het trouwens afgelopen zaterdag. Of was het de zaterdag ervoor? Nou ja, hij zat erin. Dat is duidelijk. En het daarvoor een Galaxy Throwback van Ludacris samen met Trey Songz en Sex Room. Sta je in de file? Houd hoofd koel. Het is tijd voor de We trek je door de file heen minimix.

0: We trekken je door de file heen, Minimix, hier op Galaxy. Zometeen na 7 uur, Wout in Pass the Aux. Vanavond vanaf 11 uur onze eigen nachtkoningin Rosa G. En ik spreek je morgen weer om 4 uur. Maak er een leuke maandagavond van. Graag vanmorgen, hoi!
1: This is where the biggest stars come to play.

0: finna what the f*** is that, dawg?
1: This is Galaxy.
2: This is Galaxy.
3: Damn place that you go.
4: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
5: Jacques Chirac.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085.

0: is Galaxy. It's 7 p.m. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe. Hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: 1, 2, 1, 2.
5: Back up at it.
6: Okay, I think I'm ready.
3: Let's drop more hip hop bangers.
6: Okay.
3: Here on Galaxy Radio.
7: Wout presenteert Bas de Aux.

Welkom terug bij een nieuwe avondshow. Losboy Shardy, Milos, Senno, Gangster, Regen, hoor je bij Paas House op Galaxy Radio. Welcome back to the show, enjoy the music. Ik heb heel veel tunes voor je. KJ, Gangster Barbie.

bitch van holy. Vraag AK, gaat het alleen voor niggas of mogen die berries ook strijden voor holy? Pussy bitches zijn niet echt mijn soort. Kleine meidje, geloof wat je hoort. Hij shoot als een shot, maar hij chillt met de andere kant. Dus natuurlijk heeft hij niet gescoord. Eerst vond hij mij wel een cutie, maar sinds dat hij weet waar ik vandaan kom, vindt hij mij op een ghetto as fuck. De vriend in mijn DM, hij denkt dat hij kan, maar deze kant wordt niet zomaar geblot. We zijn allemaal van de hoed, toch? Waarom gun jij mij geen weg uit de mod? Die haters proberen mijn lichten te dimmen, maar dat is no reason to stop. Je eigen life is niet eens op een rijtje, maar jij wilt het

0: Situaties kan het niet dat ik het in de air was. Ride or die shit. Lil Durk en India type shit. Je kan me kennen van Phantom of je kan me kennen van mijn bitch. Damn, ik ben de baddest baddie. Zelfs in trainingspak ook sexy. Als hij denkt dat ze stoer blijft takken, dan wordt een vriendje gepakt door mijn bestie. Gangster Barbie, ik maak daily guap net Charlie. Henny met Red Bull, geen cola Bacardi. Sommertime wil ik chillen in Marbi. Turken op jachten en slapen in villa's. Geurtje op is coconut vanilla. Ik ben een bad bitch, maar meestal pull ik op in een trina. Prinses Street met Oli, baddest bitch van Holy. Vraag AK, gaat het alleen voor niggas of mogen die baddies ook strijden voor Oli? Pussy bitches zijn niet echt mijn soort. Kleine meidje, geloof wat je hoort. Hij shoot als een shot, maar hij chillt met de andere kant. Dus natuurlijk heeft hij niet gescoord. Scoort.
1: Pasta is op Galaxy Radio. Kijene, Gangster Barbie hoorde je en daarvoor was het regenjas van Los Boy Shardy met Milos en Zeno. Dit is Paas de Aux. Weer een nieuwe week, weer nieuwe releases. Ik ben dit weekend weer zo spits geweest om alles op een rijtje te zetten. Zodat ik jou de beste tunes kan laten horen vandaag in de show. Alleen maar Nederlandstalige rap en R&B. Ik breng het naar je oren. Paashuis op Galaxy Radio. Zoals ik al zei, we begonnen de show met Lost Boy Shardy. Die staat op de playlist cover deze week. Nieuwe tapes uit de BNS. De track Regenjas met Milos en Zeno heb je net gehoord. Er komt nog wat meer van die tape in de show. Dat ga ik later draaien. En we hebben best wel wat nieuwe muziek. Dus we hebben LeBlanco en K.A. We hebben Idali, Ronnie en Frenna met Apoku. We hebben Milo Laat Het Lukken en Samski. En veel meer heat wat te wachten staat op jullie tussen 7 en 9. Ik ga niet veel praten. Geen Paastraks Freestyle deze week, maar wel heel veel bars. Volgende track is LeBlanco. Samen met K.A. Je hoort het bij Paastraks op Galaxy Radio. Dadelijk Jam Z, Hermes Slides. Maar nu, Runner.
2: Hey, warm water is op, die mannen die staan al een tijdje droog. Die kraan is dicht, veel belanden bij een psycholoog. Ja, dit is onderwereld, oppas je

pas omdat mannen mij niet gunden. Hij zit 2 dagen in die droogbak in de zomer. Hij wil toch gaatjes boren. Gasten die zijn weken al op water, drommetjes naar voren. Wie wilt horen, kom naar voren. Ik ga in chat komen, malabas.

0: FKA, de track Runner, hoor je bij Paas de Aux.
1: Paas de Aux. Hier op Galaxy.
0: En dadelijk heb ik die nieuwe Idalië, Ronnie Flex en Frenna voor je populair. Maar eerst gaan we naar Jamsie, Burleson, High Guest, Quinna.

0: Stop.
1: Star in the making. De track Karma hoor je bij Paas Thuis op Galaxy Radio. En die gaat niet uit rotatie. Wij gaan door. Nieuwe single. Milo laat het lukken.
2: Met ladies and gentlemen.
3: Say my name, man.
4: We are Galaxy Radio.
5: Turn this up.
4: Listen anywhere on our free radio app.
6: Or online at galaxy.radio.
7: Zeg door, zeg je dan niks beter?
1: Ja, de nieuwe Milo laat het lukken.
8: Wat jij moet
1: met ADF Sensky.
8: Niet wat u denkt, maar kijk even in mijn
1: twee motten.
8: Hier moet je opletten.

0: päästä auks.
1: Het is tijd voor Yves Laurent. Laatste single met Brasco en Blow, die ik al lang niet meer gehoord heb. Hij is flex geworden bij Paasta Auks.

Maar ook echt Amerikaans model. Het is zeldzaam dat Nederlandse rappers met Nederlandstalige rap zo Amerikaans fijn klinken als die track van net. Dus die ga je nou maar horen in rotatie. Dadelijk Lassa, ICSB, Bart of zo, Aura Check, Noah Noah en Lil Kleine, Ewa Safi. Maar nu van Jordi Money's nieuwe album Met Lijp.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: It was all a dream.
2: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
3: May I kick a little something for the G. Cause ain't nothing but a G thing, baby.
4: Black Music Month on Galaxy Radio.
5: Hell yeah.
6: And you don't stop.
7: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip hop to R&B and everything in between.
8: Black Music Month.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
2: Trapmuziek ontstond in Atlanta en groeide uit tot de sound van moderne hip-hop. Artiesten als T.I., Gucci Mane en Future legden de basis.
9: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
10: Black on black, black on black.
9: This month we give black music extra flowers.
10: That's a fact.
11: Wout presenteert Bas de Aux.

Een combo waar iedereen geen genoeg van kan krijgen, waar we meer van willen. De track Hard doet smaken naar meer. Geniet ervan. Pasta House op Galaxy Radio.

Radio. Ik heb dadelijk Frenna's nieuwe track Starlight voor jullie. Maar eerst heb ik een talent. Nederlandse bodem. Deze guy, zijn tunes zijn catchy. Hij mag meer shine krijgen dan dat hij heeft op het moment. Het is 247 Lucy. De track Traangas, die ga je nu horen. Pasta Oks.

0: Derde persoon, je ziet prinses. En de auto lijkt gevuld te zijn met traagas.
1: This is Break It Get Down.
2: Yeah,
1: Break It Down.
2: Hip Hop.
1: Yeah,
2: Galaxy.
3: 1, 2, 3.

0: de AUX.
1: Ja, Pasta AUX, we got the heat. Tot 9 uur, alleen maar Nederlandstalige bangers. Ik heb dadelijk Singing and Dance. Lift Freestyle op een beat van Jack Chirac. Jojo RNCC met Solid Circle, maar nu Lijpen, Moula B.

0: my dick.
1: Ciao.
2: Singing and Dance, Lift Freestyle. Op een beat van Jack Chirac, Past House op Galaxy Radio. Ik heb dadelijk BFL Quattro en BFL Clyde, BFL Freeze met Amiga. Maar eerst tijd voor de nieuwe single van Jojo Air en CC. Een bangertje. Free CC tot CC Free is. Wie is die man? Solid Circle op de beat. Geen show zonder dat. Past House.
3: Aantal zeiden me, jij gaat het maken. Ik zei ze met chili. Mijn jongen nu man en een vader. Ops don't care, dus pipe in the buggy. Stay down en blijf in je uppie. Zo vermijden we shit en blijven we busy. Jij bent de fucking puppy. Tik tok. GLE glijdt, je hoort te driften. Ik deed waar ik zwoer op te staan, maar zweeg met plecht, dus je dacht ik blufte. Voelde mijn shit in mijn North Face puffer. We locked in, liet het toch wat lukken. French of Italian, rock geen Turk.

goed. Dus we waren met jou ging het goed. Hey. Boekie weer bezig met labben. Hij wil die Jabra op mijn hoofd gaan zetten. Jabra. Leg hem uit, dan gaan niet werken. Plan weer een snelly, we klaren die merken.

0: zo ben ik topsoldaat. En wie moet de pijs? Zo stuur de details op of het wordt opgevraagd. Die praatjes zijn afgezaagd, die shotties zijn afgezaagd.
1: Klik lak bang, ratata. Klik lak bang, ratata. Klik lak bang, ratata. Ratelen, schakelen. Nieuwe June, ik moet vergaderen. Wie is de man met de hoed? Dus we waren met jou, ging het goed. Hey, hey, Willy D, wacht op.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m.
5: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn stelt de locatie beschikbaar om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De asielzoekers worden dagelijks heen en weer vervoerd. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verdween tijdens een wandeling in Colombia. Autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van haar overlijden. Haar familie wacht het forensisch onderzoek af en hoopt haar lichaam snel terug te krijgen. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
6: Ja, ja, ja, you know the station.
1: This is Galaxy Radio.
6: You know the station.
1: On FM and digital radio.
6: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
1: This is where the biggest stars come to play.
6: Let's go!
1: 24 hours a day.
7: Hey, hey, what's up? This is Chris Brown.
6: Let's go!
8: It's your girl, Cardi B.
9: This is Drake.
7: Drizzy, yeah.
9: Bring it.
3: Back with more hip-hop and R&B. This is Galaxy.
1: This is Paz de Aux of Galaxy. Valley.

Paastaus op Galaxy Radio. Je hoorde net de nieuwe tune Vatos van Asjafar samen met Baby Gang. Vatos Locos trouwens, excuse me. Maar legendary collab altijd met Baby Gang, de tweede van Asja. We gaan door naar mijn bitch, GP, Kitchen A. Dadelijk, Los Boy Charlie, Milo, Refuego.

0: naar de gym en ze vragen of ik meega. Binnen een hotdog, Hema. Dat is beter dan die van Ikea. Die beat is van
1: Young Felix.
0: Is mijn collega. Hoeveel shows die staan op mijn schema? Fuck me, mijn bitch, maar geen shape, geen benen.

All die dingen die ik meemaak, jij zou nooit kunnen tappen in mijn shoes. 3 uur snappen nog steeds aan side. Met mijn jongens op de moe. Ga niet vragen hoe het gaat, wist ik wel altijd moe. Gang, gang. All die gas in mijn handen de hoek. All die dingen die ik meemaak, jij zou nooit kunnen steppen in mijn shoes. 3 uur snappen nog steeds aan side. Met mijn jongens op de moe. Ga niet vragen hoe het gaat, wist ik wel altijd moe. Oh, oh, maar bitch, ik ben altijd bezig. Is er optie, ben ik aanwezig. Like, stuur me de tijd en location. Ik kak met berries uit verveling. Nee, baby, dit zijn geen facings. Als ik het niet loop, dan pas ik naar tweeling. Kijk hoe ze het trilt, geen chasing. The key to the game is patience. Veel van die mannen gelaten die niet konden wachten. Fuck niet met die pagans. Bro, zie, ik heb niks gekregen, dus pak je die baga, dan ga ik het legen. Ik wil mijn t-shirt nummer 9. OG, koes wat ik zet in die blond. Smokken die shit, ik ben faded. Gang.

0: Je praat niet zo als je onder ons bent. Je denkt aan mij wanneer je het aantrekt. Want je weet donders goed wie je het echt aan hebt.
1: Ik ben te lang in de booth. Die rijdt naar Givenchy. Givenchy.
2: Givenchy.
1: Spreekt die lijkt op een auntie. Waarom doe je de toesie? Zit in mijn shorty.

0: Queens for the snooze and Bombay.
1: Gang.
0: Bombay.
1: Gang.
2: Al die gas in mijn under the roof. Al die dingen die ik meemaak, jij zou nooit kunnen steppen in mijn shoes. Drie uur s'nachts ben nog steeds outside. Yeah. Met mijn jongens op de move. Ga niet vragen hoe het gaat, bitch, ik ben altijd moe.
1: Bitch, ik ben altijd moe.
3: We are Galaxy.
4: I've been going in, yo.
5: This is where the biggest stars come to play.
6: Hey, every day's a party.
5: Yo, this is Galaxy.
7: Net hoorde je Refuego op de track van... Nee, op de track Altijd Moe. Van Los Boy Shardy Milos, Refuego en Sor. Nu gaan we naar Radio Z. Dat zijn Refuego, Dio en Kabul Slim.
8: Loop

0: Radio.
1: Aus. En we gaan door, want ik heb nog gewoon heel veel good music voor jou klaarstaan. We gaan dadelijk luisteren naar Bokke 8, nieuwe single Op Mijn Best. Machario's nieuwe single, Gewoon. Maar eerst...

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Laat me je vertellen hoe het zit. Ik zag haar staan zoals in een mafie.
2: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
3: Black Music Month.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Soulmuziek kwam voort uit gospelmuziek, uit Afro-Amerikaanse kerken. De emotie en passie hoor je vandaag nog steeds terug in moderne R&B.
6: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
7: This music here is therapy.
6: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.

0: presenteert Pass the Aux.
1: Yes sir, het is Siggy and Dins met Petje Scheef en daarna Dim met Mat Gekruld. Pass the Aux op Galaxy Radio, let's get some bars in.
2: Wat zeg je?

0: En ik heb nog heat voor jou tot 9 uur. We gaan even door met de track van Veil, Disappear. Het is tijdsbesef en je hoort het. Dit is Pasta Oaks.
1: Nu ben ik terug bij af.

House of Galaxy Radio. Je hoorde VL Disappear met Tijdsbesef. Ik heb nog tracks voor jou klaarstaan tot 9 uur. En daarna is het weer de regular scheduled Galaxy programming. Dus je gaat nog tracks horen van Lijpen. De track Netflix, GPUG, Brian MG, Chanel, JC, High Gas, Topperig. Nu, Lucio, Senua Moski, Fatbikes. Goeie bedankt voor het luisteren. Check me volgende week weer.

komen van noedels, maar weer ben mijn stem voor een betere smaak. Ik ben op zoek naar een betere slik, want die pil van de grommende buik is zwaar. Hij werd gerist van zijn tas en zijn jas en nu zit hij met stress en verliezen zijn haar. Zeg eerlijk,

geen manieren, we hijsen en vieren nadat hij je opsteekt. Geen liedje wanneer die je opsteekt, vaker gevallen toch rennen we nog steeds. Moest falen door heel veel obstakels, maar ben pas op pit als ik stop en nu opgeef. Kelly wil meerdere showen, de matties die vinden het lid als ik optreed.

Hey, de bangste gast is meestal luid. Kleden als pooiers, we zijn tuig. Hoe ik rijd, dat vindt ze ruig. De wijk, ik ken me nu in Zuid. Rode kaart, dan nog een fluit. Deze gaat in de wissel. Boete Sanjari, het maakt je een pikkel.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 PM. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah en Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een oorlogsverklaring. Een adviseur van Mojtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn stelt de locatie beschikbaar om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De asielzoekers worden dagelijks heen en weer vervoerd. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verdween tijdens een wandeling in Colombia. Autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van haar overlijden. Haar familie wacht het forensisch onderzoek af en hoopt haar lichaam snel terug te krijgen. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: This is Galaxy Radio on FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: Bring it back.
4: Back to that hip-hop and R&B.
5: All day.
6: Back.
7: Galaxy.
8: Let's get it.

0: Aanstaande zaterdag bij Fleva in Jaïrs een interview met Elda Sensei van de Artifacts.
1: Here comes the brand new Fleva in here.
0: En die ken jij onder andere van deze absolute classic. En nog veel meer dopeness hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: We are Galaxy.
4: Back to the hip-hop.
5: You already know.

0: Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Veel moderne popartiesten gebruiken flows en melodieën die oorspronkelijk uit black music komen. De invloed is overal hoorbaar.
2: June is Black Music Month on Galaxy Radio. Oh, oh, black everything. We play all your favorite black music artists and music.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Get it poppin', man.
2: Supporting our local talents.
1: You know what it is.
3: Yo, we're dropping.
2: Playing their new music on Galaxy Radio.

0: BNM. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Bughout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een oorlogsverklaring. Een adviseur van Mohtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day. Another hour with all your favorite songs and artists.
1: All day.
2: Let's drop more hip-hop bangers.
3: Number one station.
2: Galaxy Radio.

0: Future.
1: Hey, what's up? This is Chris Brown.
2: All the hits on Galaxy Radio.
0: The only station that matters, period.
2: We're doing it for the culture.
3: Waarom? Waarom zijn er bananen? Kom. Waarom breng je kleren terug met de bom? Waarom zet ik feest in de kom? Geen voordeur, maar ik ben de bom. Als ik last loop, dan kijk ik erom. Help om.

0: ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Black music.
3: Future, geboren als Neverdius Wilburn in Atlanta, groeide op in de geboorteplaats van trapmuziek. Hij begon zijn carrière binnen de Dungeon Family Collective. Met mixtapes en albums als DS2, Monster en Hendrix veranderde hij de sound van moderne hiphop. Zijn gebruik van autotune, donkere beats en melodische flows beïnvloedde bijna iedere rapper van de afgelopen 10 jaar. Veel artiesten uit de

on FM, DAB, or online in our free Galaxy Radio

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
4: Klopt.

0: BN. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor vrijwel heel Nederland, behalve Zeeland. Stevige onweersbuien trekken van zuid naar noordoost en kunnen windstoten tot 70 km per uur, hagel en lokaal 20 tot 30 mm regen veroorzaken. Plaatselijke wateroverlast is daardoor mogelijk. De politie meldt dat de agent die een vrouw tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. Volgens hem zou hij anders hebben gehandeld. Het geweldsgebruik tijdens de arrestatie van de 30-jarige verdachte wordt verder onderzocht. De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Buchthout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: This is Galaxy Radio on FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
2: 24 hours a day, clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy. Rosa G on Galaxy.

0: Aanstaande zaterdag bij Fleva in Jaïrs een interview met Elda Sensei van de Artifacts.
1: Here comes the brand new flavor in here.
0: En die ken jij onder andere van deze absolute classic. Dit en nog veel meer dopeness hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: This is Galaxy Radio.
4: Yo, let's get it.
3: With another banger from back in the days.
5: Throwback.
6: That's that shit.
3: This is an official Galaxy throwback.

0: It was all a dream.
1: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Yeah. Juni is Black Music Month op Galaxy. So good. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
2: Sipping on gin and juice.
3: May I kick a little something for the G's. Cause ain't nothing but a G thing, baby.
4: Black Music Month on Galaxy Radio.
3: Hell yeah.
5: And you don't stop.
6: It's the time to uplift the voices that shape the world, from hip hop to R&B and everything in between.
7: Black Music Month.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
1: Nicki Minaj opende deuren voor een nieuwe generatie vrouwelijke rappers wereldwijd.
4: Hip-hop, R&B en Afro music.
8: Talk about black excellence.
4: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
9: Galaxy Radio After Dark. Rosa G keeps it real, raw and right.
4: This is Rosa's world. I got a

And Queen moves. Rosa G got the keys and she riding smooth.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika, om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Jay-Z groeide van straatrapper uit tot een van de meest invloedrijke ondernemers in muziek.
2: This thing right here is our thing.
3: Aye. Put your hands up.
4: Do it right now. Go.
2: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month. It's 11 to 1. Rosa G holding it down for the real ones.

businessman, maar ik kom met de hoed. Als je wil, loop je mee, nee. Ik ga niet pushen, nee, nee. Ik heb ook zelf gedaan. Wie niet weg is, is gezien. Kijk die kakkelakken, geetig voor de streams. Je kan met ze hangen, maar niet met ze nakken, want ze gaan je zetten in een scheme. Ik rijd onverzekerd, maar wel zelfverzekerd. Geen losse flodders in mijn team. De eerste stack, die ging naar mijn ma, jij dacht gelijk aan Gucci Riem. Ik ben met Prims en Prims. Kom uit de achterkijk. Ik had die dreams en dreams. Niemand die dacht aan mij. Die mannen zitten in hun feelings, maar ik zie ze niet meer door mijn Cartier. Alles is aarde, alles groen geel. Ik wil ook veel, want ik weet veel. Boos. Als je wil, loop je mee, nee. Ik ga niet pushen, nee, nee. Ik heb ook zelf gedaan.

0: music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Dr. Dre bracht de West Coast sound wereldwijd groot met G-funk beats en ontdekte artiesten als Eminem, Snoop Dogg en 50 Cent.
3: Black, right? Yeah. This is Galaxy Radio.
4: Okay. Hey, black on black, black.
3: Music. Black music sounds like this.
2: June is Black Music Month.
5: Yeah, yeah. Look, look.
3: We are Galaxy Radio.

0: Check out
1: the music
2: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.